Bij het misdaad zit Holiratas, wat nu ziet. Om er zilmapie, lacht